0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de EU. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel een deel van de meerjarenbegroting wil vormgeven. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. Door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer, op veel plekken regen, in het zuidoosten mogelijk ook met onweer. In de ochtend wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En door gesjoemel met hypotheken zijn de laatste jaren in Nederland 6.000 tot 11.000 huizen gekocht. Dat staat in een rapport dat bij het ministerie van Justitie ligt. Bij hypotheekfraude kopen criminelen huizen met vervalste documenten. De panden worden gebruikt voor witwassen en drugscriminaliteit. Kamerleden, banken en notarissen waarschuwen daar al langer voor. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting in 2027 op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo naar de maan te vliegen en daar te landen. Ze legde de basis voor moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen, blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse regering komt nog voor het eind van deze maand met verbeteringen voor het onderwijs. Dat beloofde de Franse premier gisteravond in een tv-toespraak. Hij zei de zorgen van scholieren serieus te nemen. Die demonstreren al weken omdat ze willen dat de regering meer geld uittrekt voor het onderwijs. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS Journaal. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. De stijging komt vooral door het corona-herstelfonds, de steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. De Rekenkamer heeft ook kritiek op de manier waarop Brussel geld wil verdelen. Die aanpak lijkt op die van het corona-herstelfonds, waarbij landen vooraf geld krijgen als ze hun plannen indienen. Volgens de Rekenkamer is dat systeem te vaag en moeilijk te controleren. Margaret Hamilton, een van de grootste pioniers uit de geschiedenis van de ruimtevaart en informatica, is overleden. Door haar baanbrekende werk op het gebied van softwareontwikkeling waren de Amerikanen in de jaren 60 in staat om met de Apollo op de maan te landen. Ze legde de basis voor de moderne software engineering, een term die ze zelf bedacht. Hamilton overleed op 30 september op 90-jarige leeftijd. Populaties van wilde dieren zijn sinds 1970 gemiddeld met bijna driekwart afgenomen. Dat blijkt uit een rapport van het Wereld Natuurfonds. Hoewel sommige populaties juist toenemen, daalt het gemiddelde sterk, omdat andere populaties veel harder achteruit gaan. Toch zijn er ook voorbeelden die laten zien dat natuurherstel mogelijk is. Zo waren otters in Nederland uitgestorven, maar zijn ze dankzij schoner water, verbonden leefgebieden en herintroductie weer teruggekeerd. De Franse politie heeft 6 verdachten opgepakt na de schilderijenroof uit het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Daar werden vorige maand 4 werken van de bekende impressionist gestolen. 2 daarvan bleven achter in de tuin van het museum. Of de andere 2 inmiddels terecht zijn, is niet duidelijk. En het weer. De ochtend begint met regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag is het wisselvallig, met een afwisseling van zon, wolken en buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Tussen Amsterdam, Sloterdijk en Haarlem rijden geen treinen. Dat komt door een stroomstoring. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De extreme droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de funderingen van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Margaret Hamilton, die de software ontwikkelde voor de eerste maanlanding van de Apollo 11, is overleden. Hamilton wordt beschouwd als een van de grondleggers van het vakgebied software engineering. Ze werd 90 jaar. De Europese Rekenkamer maakt zich zorgen over de oplopende schuld van de Europese Unie. Die schuld is de afgelopen jaren verdrievoudigd en loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. En het weer, een wisselvallige dag met zon, wolken en kans op buien. Het wordt zo'n 14 tot 16 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 7 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten worden verplicht om het delen van kinderporno te stoppen. Daarvoor pleiten 4 kinderrechtenorganisaties. Elke dag worden veel beelden van kinderen die seksueel worden misbruikt online gedeeld, bekeken en weer verder verspreid. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen hoe ze die beelden opsporen en verwijderen. Justitieminister Van Weel moet ingrijpen, vinden de organisaties. De droogte afgelopen zomer heeft voor veel schade aan de fundering van huizen gezorgd. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral in gebieden met kleigrond.
2: In kleigebieden zorgt het voor dat de grond wordt gewoon algemeen droger. En klei kan dan gaan krimpen, waardoor ondiep gefundeerde huizen een beetje wegzakken, zeg maar. En ook daardoor schades kunnen ontstaan aan de huis.
1: Ook huizen die op houten palen zijn gebouwd hebben meer last van de droogte. De vrachtprijzen voor ruwe olietankers zijn gestegen naar een nieuw record. De huur van zo'n schip kostte begin deze maand €500.000 per dag. Dat is volgens ING 10 keer hoger dan een jaar geleden.
3: Echt ongekend. En dat hebben we dus niet eerder gezien in de geschiedenis. In 2022, na de invasie in Oekraïne, hebben we ook oplopende tarieven gezien. Maar by far niet zoals nu.
1: De gestegen prijzen hebben alles te maken met de aanhoudende oorlog in Iran en de straat van Hormuz die daardoor geblokkeerd is. Daardoor zijn olietankers langer onderweg. De vrouw die vorige maand het gezicht werd van de Spaanse woonprotesten is overleden. De 87-jarige Marie Carmen Abascal werd na 70 jaar uit haar huis gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Toen bekend werd dat ze was overleden, gingen in Madrid opnieuw veel Spanjaarden de straat op. Het weer nog, eerst regen, vooral in het zuidoosten. De rest van de dag wisselvallig met zon, wolken en buien en het wordt een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Om de grote stroom kinderporno in te dammen moet voor techbedrijven een verplichte aanpak gaan gelden, vinden vier organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen techbedrijven nog zelf bepalen wat ze tegen kinderporno doen. De toestand van de Palestijnen in Gaza verslechtert nog steeds, zegt hulporganisatie Doctors van de Wereld. Na 3 jaar oorlog is 97% van de bevolking zijn huis kwijt. Mensen hebben nauwelijks toegang tot zorg en schoon drinkwater. De Europese Rekenkamer waarschuwt voor oplopende schuld van de EU. Die loopt naar verwachting volgend jaar op tot 1 biljoen euro. Het komt vooral door het corona-herstelfonds, steun aan Oekraïne en geld voor defensie. En het weer, regen, de rest van de dag zon, wolken en buien en 15 graden.
0: Dit is

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Techbedrijven moeten verplicht worden om kinderporno aan te pakken. Dat vinden 4 organisaties voor kinderrechten. Nu kunnen bedrijven zelf bepalen of ze kinderporno opsporen en tegenhouden. Justitieminister Van Weel moet in actie komen, vinden de organisaties.
2: Er wordt nu al 4 jaar lang onderhandeld over wetgeving die heel specifiek gaat over het bestrijden van online seksueel kindermisbruik. Minister Van Weel zit aan de onderhandelingstafel en wij roepen hem dan ook echt op om zich maximaal in te zetten dat deze wetgeving er komt.
1: Sommige bedrijven grijpen vrijwillig in als ze merken dat kinderporno rondgaat. Door natuurherstel moet de Rotterdamse haven weer van het stikstofslot worden gehaald. Nu kunnen bedrijven niet uitbreiden vanwege milieuregels. Het kabinet stelt volgend jaar 50 miljoen euro beschikbaar voor herstel van kwetsbare natuurgebieden in de omgeving. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Volgens het Wereld Natuurfonds zijn populaties van wilde dieren sinds 1970 gemiddeld met bijna 3/4 afgenomen. Dat komt doordat sommige populaties sterk achteruit gaan, terwijl andere juist toenemen. Dat laat zien dat natuurherstel mogelijk is, zegt het WNF.
3: Het verschilt per soort eigenlijk wat er nodig is om een soort terug te laten komen. Maar het heeft inderdaad te maken met gerichte bescherming van wat die soort nodig heeft en het leefgebied.
1: Volgens het WNF zijn onder meer duurzamere voedselproductie en een snellere energietransitie nodig om bedreigde populaties te herstellen. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de al maar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. En het weer, vooral in het Zuidoosten regen, verder zon en buien en 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt niet drukker dan gebruikelijk in onze regio. Toch zijn er wel een paar opvallende files. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en Muiden. 6 kilometer stilstaand verkeer met daar 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. De andere kant op richting Amsterdam. Tussen Baren en Blaricum. 5 kilometer met een kwartier oponthoud. A9 Alkmaar richting Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Rotterpolderplein 10 kilometer file met daar een half uur vertraging. A22 Beverwijk-Velsen bij knooppunt Velsen, een kwartier oponthoud. De N203 Alkmaar richting Amsterdam bij Zaandijk, een kwartier vertraging. En op de N247 van Horen naar Amsterdam tussen Edam en Monnikendam ook een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet komt met 50 miljoen euro om de Rotterdamse haven van het stikstofslot te halen. Door omliggende natuur te versterken. Er komen meer konijnen en er komt een beperking voor wandelaars en fietsers aan de kust. De extreme droogte van afgelopen zomer heeft veel schade aan de fundering van huizen veroorzaakt. Kennisinstituut Deltares schat dat op dit moment 425.000 woningen schade hebben opgelopen. Vooral huizen die staan op houten palen of op klei. Techbedrijven moeten worden verplicht om kinderporno aan te pakken, vinden vier organisaties voor kinderrechten. Justitieminister Van Weel moet volgens hen ingrijpen. En het weer, vooral in het zuidoosten nog regen, verder zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet wil de Rotterdamse haven van het stikstofslot halen door de omliggende natuur te versterken. Er worden konijnen uitgezet, planten en insecten die er niet thuis horen worden bestreden en er komt minder ruimte voor fietsers en wandelaars. Goed nieuws voor bedrijven die willen uitbreiden, zegt de Rotterdamse havenwethouder.
2: Dit is echt de eerste heel belangrijke stap om die vergunningverlening weer op gang te brengen. En dat zal echt ook nog vervolgens wel wat voeten in de aarde hebben. Maar hiermee gaan we weer de goede kant op.
1: Er komt volgend jaar 50 miljoen euro voor beschikbaar. De tarieven voor transport met olietankers hebben recordhoogte bereikt. De huur voor een tanker is nu een half miljoen euro per dag, blijkt uit cijfers van ING. Dat komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Tankers moeten daardoor een stuk omvaren.
3: En tegelijkertijd begint er nu ook vraag op gang te komen vanuit het Midden-Oosten. Ja, er is een corridor opgezet door de Verenigde Staten, waar eigenlijk tankers onder begeleiding door kunnen varen. Dat tezamen brengt een enorme vraag naar die tankercapaciteit op gang.
1: De huur van een tanker is nu 10 keer hoger dan een jaar geleden. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim een half miljard euro. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. AHAK is ook actief in België en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf blijft werken onder de eigen naam. De Tweede Kamer debatteert vanmiddag over de almaar oplopende rente op studieschuld. Die ging gisteren fors omhoog tot boven de 3%. De coalitiepartijen willen een plafond van 2,5%. De Kamer wil weten hoe dat gaat worden geregeld. En in de eerste ronde van het Masters-toernooi van Shanghai is Stellan Griekspoor uitgeschakeld. Hij verloor in 2 sets van de Rus Pavel Kotov. Het weer, zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: plus varqué. Varqué.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen. 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens makelaarsvereniging NVM geeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kostte het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In de Belgische stad Luik is een samenscholingsverbod ingesteld na uit de hand gelopen scholierenprotesten. Mensen mogen maximaal met z'n drieën op straat. Voor gezinnen en hulpdiensten geldt uitzonderingen. Gisteren was het in Luik opnieuw onrustig. Actievoerders trokken langs de middelbare scholen en richtten vernieling aan. De protesten in de Belgische stad zijn overgewaaid vanuit Frankrijk. Volgens de Belgische minister van Veiligheid worden de protesten in Luik aangewakkerd door de linksextremistische Antifa-beweging. Het gaat niet goed bij de overheidsinstantie die mensen helpt bij bemiddeling om alimentatie, meldt RTL Nieuws. Het bureau helpt mensen kosteloos wanneer een ex-partner geen of te weinig alimentatie betaalt. Medewerkers spreken van een onveilige werksfeer en een angstcultuur. Steeds meer mensen melden zich ziek en de wachttijd voor ouders loopt op. In januari had het LBIO nog het doel om verzoeken te beantwoorden binnen 10 werkdagen, maar dat is inmiddels opgelopen naar 10 weken. BAM, het grootste bouwconcern van Nederland, neemt infrastructuurbedrijf AHAK over voor ruim €1,5 miljard. HAK is een specialist op het gebied van de aanleg van warmtenetten, transportleidingen en het aan land brengen van energie van zee. Dan het weer. Zon en buien. Het wordt 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind en 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij twee aanvallen van Houthis op vliegvelden in Saoedi-Arabië zijn gisteren 3 mensen omgekomen. Ook raakten 36 mensen gewond. Een van de aanvallen was op de luchthaven van de hoofdstad Riyadh, zeggen de Saoedische autoriteiten. De militaire coalitie, die wordt geleid door Saoedi-Arabië, heeft daarna 82 militaire doelen in Jemen aangevallen. Daaronder was een lanceerplatform voor ballistische raketten. De Houthis zeggen dat ze daarna het vliegveld van Riyadh opnieuw hebben aangevallen. Saoedi-Arabië heeft dat nog niet bevestigd. Het afgelopen kwartaal zijn er iets meer woningen in de verkoop gezet vergeleken met een jaar eerder. Het waren ruim 48.000 woningen, 5% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het waren vooral oude huurwoningen die in de verkoop kwamen. Volgens de NVM heeft het groeiende aanbod woningkopers iets meer lucht gegeven, maar de krapte op de woningmarkt houdt aan. Een gemiddeld huis kost het afgelopen kwartaal €503.000. De prijzen zijn in een jaar tijd gestegen met bijna 2%. In Luik in België geldt een samenscholingsverbod vanwege aanhoudende scholierenprotesten. Gisteren trokken actievoerders langs middelbare scholen en richtten vernielingen aan. De protesten in Luik lijken op die in Frankrijk. Volgens de Belgische autoriteiten zit het extreemlinkse Antifa erachter. De Amerikaanse staten Louisiana, Mississippi, Alabama en Florida maken zich op voor de orkaan Isaias en die naar verwachting morgen aan land komt. Volgens een Amerikaans weerinstituut veroorzaakt de orkaan mogelijk een levensbedreigende stormvloed. In verschillende regio's is de noodtoestand uitgeroepen. Dan het weer, zon en buien bij 14 tot 16 graden. Morgen bewolking en regen met veel wind. Het wordt dan 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijden nog langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het OM was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via een kwetsbaarheid in Citrix, de software die medewerkers gebruiken om vanuit huis in te loggen. Nu blijkt dat het OM geen systemen had om verdachte activiteiten op het eigen IT-netwerk in de gaten te houden. De hackers hadden dus nagenoeg vrij spel. Of het OM inmiddels wel voldoende is beveiligd, is onduidelijk. In het rapport staat alleen dat er vooruitgang is geboekt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Zij waren bevriend met de moeder van de jongen van 4. Hij logeerde een tijdje bij hen. Toen het stel ruzie kreeg, ging de man er met Dean vandoor. 2 dagen later werd hij opgepakt en op aanwijzingen werd Dean doodgevonden bij Neeltje Jans. Dave de K. wordt verdacht van ontvoering en doodslag. Zijn ex-vriendin van medeplichtigheid bij de ontvoering. In Polen is opnieuw een steekpartij geweest op een school. Een oud-leerling stak 2 medewerkers neer in een dorp op zo'n 50 kilometer ten noordoosten van Warschau. De slachtoffers zijn volgens Poolse media een conciërge en een leraar. De conciërge overleefde dat niet. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. Omroep BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm dat zal gebeuren is nog onbekend. Het tv-consumentenprogramma moest verdwijnen vanwege de bezuinigingen op de publieke omroep. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen, het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijden nog langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De beveiliging van de computersystemen van het Openbaar Ministerie was al jaren niet op orde. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Vorig jaar juli werd het OM gehackt. In Gent is de rechtszaak begonnen rond de dood van de Belgische kleuter Dean. Zijn lichaam werd ruim 4 jaar geleden gevonden bij het eiland Neeltje Jans. De verdachten zijn de Belg Dave de K. van 39 en zijn toenmalige Nederlandse vriendin Romy W. Het programma Kassa blijft toch bestaan, maar niet als wekelijks tv-programma. BNNVARA meldt dat er een doorstart wordt gemaakt op internet. In welke vorm is nog onbekend. Dan het weer, buien, maar ook zon. Het is ongeveer 16 graden.
0: Dit is ZFM. ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. 18 mensen raakten gewond. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. En ook de hoofdstad Kiev werd bestookt. Delen van de hoofdstad en diverse regio's zitten zonder stroom. Het kan nog lang duren voor het Openbaar Ministerie alle achterstanden heeft weggewerkt na de computerhack van vorig jaar. Het OM was wekenlang offline. 9000 rechtszaken liepen vertraging op. Volgens bronnen van de NOS zat waarschijnlijk China achter de hack. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. In Polen was vandaag opnieuw een steekpartij op een school. Niet ver van Warschau stak een oud-leerling 2 mensen neer. 1 slachtoffer overleed. Gisteren raakten bij een andere steekpartij in Polen 10 mensen gewond. Het consumentenprogramma Kassa maakt een doorstart op internet, meldt BNNVARA. Het is nog onbekend in welke vorm dat zal zijn. Wel is er minder budget voor. Door de bezuinigingen op de publieke omroep moest het tv-programma verdwijnen. Het bestaat al sinds 1989. De laatste uitzending op televisie is op 5 december aanstaande. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijden nog langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen in Oekraïne zijn zeker 30 doden gevallen. Dat melden lokale autoriteiten van de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk. Volgens president Zelensky werden er bommen gegooid op een bushalte, waarbij ook een bus in vlammen opging. Bij het bombardement raakten ook 18 mensen gewond. De aanvallen zijn onderdeel van pogingen van het Russische leger om de hele regio Donetsk in handen te krijgen. Voor huishoudens en kleine bedrijven moeten flexibele elektriciteitstarieven worden ingevoerd, vindt toezichthouder ACM. Zo worden klanten gestimuleerd om bijvoorbeeld de auto op te laden als het rustig is op het stroomnet. De Vereniging van Huiseigenaren is bang dat veel mensen dan toch duurder uit zijn. De Nobelprijs voor de literatuur gaat dit jaar naar de Canadese Anne Carson. Ze is dichter en essayist en ook hoogleraar klassieke literatuur. Het Nobelprijscomité noemt het oeuvre van de 76-jarige Carson gedurfd en inventief. Ze gaat volgens de Zweedse Academie op vernieuwende wijze in dialoog met de klassieke traditie. Een van de bekendste bundels van haar is Glas, ironie in God. En dat verscheen vorig jaar in een Nederlandse vertaling. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan gaan renoveren. Het museum en het ministerie van OCW hebben een akkoord gesloten over de financiering. En daarmee komt er een einde aan de lange onzekerheid over de toekomst van de culturele instelling. Dan het weer vanuit het noordwesten buien, maar tussendoor ook af en toe zon. Het is rond de 16 graden. Morgen bewolking en regen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijden nog langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. In Oekraïne is een bus in vlammen opgegaan bij een bombardement. Bij die aanval kwamen zeker 30 mensen om het leven, melden lokale autoriteiten. Het gebeurde in de Oost-Oekraïnse stad Kramatorsk, net achter de frontlinie. De Nobelprijs voor de literatuur is gewonnen door de Canadese dichter Anne Carson. Ze is ook hoogleraar klassieke literatuur. Volgens het Nobelprijscomité mengt Carson de klassieke traditie met de hedendaagse literatuur. Ze krijgt een geldbedrag van ruim 1 miljoen euro. Het Openbaar Ministerie was jarenlang niet goed beveiligd tegen hackers. Verdachte activiteiten op het eigen netwerk werden niet goed gecontroleerd, zo blijkt uit onderzoek. Vorig jaar juli werd het OM gehackt via Citrix, een systeem voor werken buiten kantoor. Als gevolg kon het OM wekenlang zijn werk niet goed doen. In het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg is een standbeeld onthuld van een naakte president Trump. Het kunstwerk is bedekt met bladgoud. Het is bedoeld als een satirisch protest tegen de Amerikaanse president. Volgens de Deense kunstenaar staat het beeld voor de welvaart, de voorrechten en de macht van Trump en de mensen om hem heen. Dan het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, is 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. Het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijden nog langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocrew Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: 5 sheets of high-power bladder acid, a salt shaker half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers, downers.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Minister Yesh Yilgöz van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yesh Yilgöz was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Ze wijst op sabotage, droneaanvallen en andere incidenten net over grenzen van Europese landen. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn, en vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar een vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zei ze. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND, en die hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Ze verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu dus een einde is gekomen. Dan nog het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind, het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen, het wordt dan 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nu de spits is begonnen, wordt het langzaam maar zeker steeds drukker op de weg. Veel files in Noord-Holland leveren zo'n 5 minuten vertraging op. Op de A7 heb je 10 minuten oponthoud van Zaanstad naar Horen, tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid. Op de N200 van Zandvoort naar Amsterdam sta je 10 minuten vast. Dat is voor knooppunt Rottepolderplein. En het rijdt langzaam op de N247 van Amsterdam naar Horen bij Broek in Waterland Noord. Vertraging is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

Super sounds of the 70s. Super sounds of the 70s. The 70s survived.

is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Yeshil Gus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Dat deed ze tijdens de behandeling van de defensiebegroting. Volgens Yeshil Gus was Rusland al de grootste dreiging op ons continent, maar is die dreiging nog groter geworden. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. En de politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. Dan het weer, regen, maar ook zon. Het is ongeveer 16 graden. Vanavond zijn er opklaringen.
0: Dit is

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS Journaal. Een Britse matroos is opgepakt omdat hij informatie aan de Russen zou hebben willen doorgeven. De 24-jarige man werkte voor de marine. 2 jaar geleden werd hij op een schip gestationeerd waar hij inlichtingen moest verzamelen. Op die manier had hij toegang tot vertrouwelijke informatie. Via dark web zou hij contact hebben gezocht met Russische autoriteiten. Ook kopieerde hij geheime informatie naar zijn privémail. Of er ook informatie is gelekt is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58. De verkeerspolitie Oost-Brabant schrijft op Instagram dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Bij het ongeluk bij Oorschot kwamen veel hulpdiensten ter plaatse. Zij verleenden eerste hulp aan 2 gewonden. Volgens de politie is foto's en video's maken niet alleen respectloos, maar ook gevaarlijk vanwege het risico op een nieuwe aanrijding. De bestuurders krijgen een boete van ruim €400. Het Van Gogh Museum in Amsterdam kan worden gerenoveerd. De culturele instelling en het ministerie van OCW zijn het eens geworden over de financiering. Het museum zegt dat de toekomst lang onzeker was, maar dat daaraan nu een einde is gekomen. Hoeveel geld er opzij wordt gelegd voor de renovatie is onbekend. Het weer, een paar regenbuien, maar ook zon. Aan zee staat een krachtige wind. Het is ongeveer 16 graden. Morgen bewolking, vooral in het midden en westen regen. En dan wordt het 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A7 Hoorn-Zaanstad, 5 kilometer file tussen Hoorn en Purmerend Noord door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. A9 Amstelveen-Alkmaar, 10 minuten vertraging tussen Aalsmeer en knooppunt Rotterpolderplein. 10 minuten ook op de N200 Zandvoort richting Amsterdam tussen Haarlem-Noord en knooppunt Rotterpolderplein, 2 kilometer. 10 minuten vertraging op de N207 Hillegom-Alphen aan de Rijn tussen afrit Abbenes en afrit Nieuwveen. N247 Amsterdam-Hoorn bij Broek in Waterland-Noord, 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De politie heeft gisteren 29 bestuurders beboet omdat zij beelden maakten van een ernstig ongeluk op de A58 bij Oorschot. De verkeerspolitie zegt dat het maken van foto's en filmpjes daarvan iedere fatsoensnorm overschrijdt. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt, maar vijand. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar Anne Carson uit Canada. Het Nobelcomité noemt haar werk gedurfd en inventief. Het weer, regen, maar ook zon bij ongeveer 16 graden. Vanavond zijn er opklaringen.
0: Dit is ZFM. ZFM. ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM schrapt de komende tijd uit voorzorg vluchten omdat veel toestellen stuk zijn en niet gebruikt kunnen worden. Er staan daardoor meer vliegtuigen aan de grond voor onderhoud of schadeherstel dan gepland. Ook duurt onderhoud soms langer door vertraagde levering van onderdelen. Het gaat om vluchten in de periode 26 oktober tot begin maart. Om hoeveel vluchten en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet te weten. Het voormalige hoofd van de Duitse inlichtingendienst BND heeft mogelijk informatie doorgespeeld aan China. Volgens het nieuwsblad Der Spiegel heeft justitie daar aanwijzingen voor. De 80-jarige August Hanning werd 2 dagen geleden aangehouden. Hij wordt verdacht van spionage, het verkrijgen van staatsgeheimen en landverraad. In 2022 zou hij geheime informatie hebben gekocht van een medewerker van de BND. Die informatie hebben doorgespeeld aan een buitenlandse inlichtingendienst. Hanning stond van 1998 tot 2005 aan het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt. Voor het beleid betekent dat verder niets, zegt Jesselgus. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden. Maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Volgens een woordvoerder loopt alleen deze concessie financieel uit de pas. Het weer, vanavond nog een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 9. Morgen bewolkt en van tijd tot tijd regen. Het wordt dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een drukke avondspits en op de A10 Watergraafsmeer richting Koenplein is een ongeluk gebeurd. Dat betekent 12 kilometer file tussen afrit Watergraafsmeer en Amsterdam Bos en Lommer. 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is afgesloten. Verder nog 10 minuten vertraging op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baarn en Hilversum Noord 5 kilometer, 10 minuten vertraging. Op de A27 Utrecht Almere 10 minuten extra tussen Beeldhoven en Eemnes 6 kilometer. En 10 minuten op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen knooppunt Burgerveen en afrit Noordwijkerhout. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de avond.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen zijn stuk en onderhoud duurt langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt, zegt KLM niet. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden, maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Het weer, vanavond nog een enkele bui, morgen is het bewolkt en een graad of 15.
0: Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 7 uur.
1: Zit van der Linde met het NOS Journaal. Vliegtuigmaatschappij KLM annuleert uit voorzorg verschillende vluchten. Veel toestellen kunnen tijdelijk niet worden gebruikt omdat ze stuk zijn. Ook duren onderhoudswerkzaamheden langer dan gedacht. Hoeveel vluchten worden geschrapt en om welke bestemmingen het gaat, zegt KLM niet. Het gaat om de periode van 26 oktober tot begin maart. Minister Jesselgus van Defensie heeft Rusland voor het eerst de vijand genoemd in de Tweede Kamer. Deskundigen gaven haar het advies om dingen te benoemen zoals ze zijn. Vandaar dat ze Rusland geen agressor meer noemt.
2: Rusland is onze vijand. En nee, dat betekent niet dat wij in oorlog zijn. Maar zorgeloze vrede is ook heel ver weg.
1: Voor het beleid betekent het verder niets, zegt Jesselgus. In het Verenigd Koninkrijk wordt een medewerker van de marine verdacht van een spionagepoging. De 24-jarige matroos had toegang tot vertrouwelijke informatie en zou die door willen spelen aan de Russen. Hij werd al een tijd in de gaten gehouden, zegt deze journalist van Sky News.
3: Clearly, he is someone that has been under suspicion for a long time. He was arrested first last year and then rearrested again earlier this week at his parents' home in Bedfordshire.
1: Of de matroos ook informatie heeft kunnen doorspelen is onduidelijk. De man zit voorlopig vast. Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden het contract met de busvervoerder. Het bedrijf EBS zou tot 2035 stads- en streekbussen rijden. Maar de provincies moeten financieel bijspringen omdat het bedrijf grote verliezen draait. Zo zijn er personeelstekorten en verloopt de overgang naar elektrische bussen niet volgens afspraak. EBS voert meerdere concessies uit, verspreid over het land. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Alternative FM.

Zo, de kop is eraf wat betreft deze Alternative FM op 8 oktober. Ja, want we hebben wederom weer live muziek. En dat is van Xan Taylor en van Jonathan... Nee, ik zeg het verkeerd. Dusty Stray. In echt heet hij Jonathan Brown. Dusty Stray is datgene waar hij onder zijn muziek uitbrengt. Maar die zijn vanavond te gast. En het begint al meteen goed, want ik krijg de melding... We hebben de trein gemist van 6:10 uit Amsterdam Centraal. Blijven muzikanten, zijn geen mensen van de klok. Dus die denken, die leven nogal erg ongecompliceerd. Dus die komen ineens wat later. Dus zeiden ze ook van, nou, we nemen de taxi wel. Waarop hier Marcus zegt, nou, ik ga ze wel halen. Dus die is inmiddels nu even de deur uit om de gasten voor vanavond op te pikken bij het station hier in Zandvoort. Zodat ze dan gewoon een taxi hebben om hier naartoe te komen. Ja, want met alle perikelen hier in dit dorp over taxis moeten we dat nog maar even afwachten of er überhaupt nog wel een taxi rijdt. En dan heb ik ook meteen met überhaupt heb ik ook al een naam van een taxibedrijf genoemd. Goed, het was... even kijken, Total Joy heet... dat is There's No Recipe. Ik moet het goed zeggen. There's No Recipe, hoorde je net. Die hebben een EP uitgebracht met de gelijknamige titel There's No Recipe. Vandaag is dat uitgekomen. Morgen zal ik ook in mijn andere rol daar aandacht besteden met de rubriek Nieuwe Muziek. Dus als de jongens van There's No Recipe zitten te luisteren, dan weet je in ieder geval dat dat morgen voorbij komt. En daarmee zeggende ga ik ook meteen vertellen wat we vanavond gaan doen. Ik zei dus al, Dusty Stray, Xan Taylor, die gaan de live muziek verzorgen. Waarschijnlijk gaan we dat niet in 1 uur redden, tussen 8 en 9. Dus gaan we dat waarschijnlijk ook nog 3 uur erbij betrekken. Want ja, Marcus kennende wordt het toch wel heel erg secuur met soundcheck. Nou, dan wordt het wel 8 uur. Dus dan weet je al hoe laat we gaan beginnen. Dus we hebben een uitloop in de 3e uur. Dat is dan bij deze ook gezegd. Wat is er nog meer? We gaan praten met Imbos. Want die heeft een nieuwe single. En die single die heet Anders. Die ga je straks al horen. En ik heb ook een gesprek met Imbos. Met Jelle Imbos, zoals die voluit heet. Heb ik dat gisteren opgenomen. Zeg ik het goed? Gisteren? Nee, eergisteren zelfs. En... datzelfde geldt ook met Donna Marie Veerman van Kathmandu. Die zit hier ook regelmatig wat betreft hun muziek in de uitzending. Maar nu wordt er ook daadwerkelijk gesproken over hun werk. Want er is iets gaande met Kathmandu. En dat hoor je in uurtje nummer 3. Dus dat is een beetje het spoorboekje. En dan weer een woordgrap in de richting van onze 2 muzikale gasten die deze kant op moeten komen. Ja, dan moeten ze goed naar het spoorboekje kijken, denk ik dan. We gaan weer verder met de muziek hier. En dit is even blijven liggen, want deze dame die komt altijd, nou, bijna altijd met rokende gimpen aanzetten van ik heb nog een release. Het is net zoiets als dat je als postbode een brievenbus aan het legen bent en dat er dan nog altijd iemand dan nog heel laat nog met een briefje aankomt zetten. Mag deze ook mee? Dan dat is een beetje Annabel in de Notendop. En ja, maar goed, ze heeft wel weer een hele mooie single gemaakt. En dat nummer dat heet Dwars door me heen.

nummer Total Joy met Shining Light. Dat is een single die ze eind september hebben uitgebracht. Dat is ook altijd leuk. Dan komen ze met een single release achteraf. Ja, we hebben hem liever voor dan dat we hem achteraf binnenkrijgen. Maar dat neemt niet weg dat we de single ook gewoon laten horen. Bovendien, Total Joy komt met een heel album. En daarmee zijn ze dan weer wel op tijd. Want ja, als je dat op een gegeven moment tussen neuzen en lippen door vertelt, ja, dan ben je gewoon op tijd. Dat zal in januari van het komende jaar plaats gaan vinden. En denk nou niet, dat is nog ver weg. Want we zitten tegenwoordig alweer in oktober. Ja, die tijd die vliegt. Voordat je er erg in hebt, ben ik alweer oud en versleten. Dan kom ik hier met mijn wandelstok en mijn rollator kom ik hier nog binnen. Nou ja, ik weet niet of we dan nog bestaan. Maar het is een beetje dat beeld. Daarvoor hoorde je Annabel met Dwars door me heen. Sterre Weldering, die is ook eerder dit jaar nou niet bij ons geweest, maar wel in een speciaal iets wat wij min of meer hebben vormgegeven in het Zandvoort Museum rondom Festival Vloed. Daar hadden we onze eigen variant van. En de organisatoren van Festival Vloed vonden dat toch best een aardig idee, omdat dan ook in het Zandvoort Museum, en dan maakte Sterre Weldering samen met Bieke en Meeses daar onderdeel van uit, want dat was op Hemelvaartsdag van afgelopen jaar. Maar Sterre Weldering gaat morgen haar EP uitbrengen. Dat zijn al 4 singles die ze al heeft uitgebracht. Maar er staat 1 nummer op die ze nog niet heeft uitgebracht. En dat nummer ga je vanavond horen. En dat nummer dat is New To Me.

Dat was Sven Ros met zijn nieuwe single. Die komt morgen uit. At Least Friends. En ja, als je zegt Sven Ros, dan zeg je eigenlijk ook meteen Sterre Weldering. Want ze zijn in 2023 met z'n tweeën bij elkaar in één programma geweest. En dat komt mooi uit, want Sterre komt morgen met haar EP. En Sven dus met een nieuwe single. En die heb ik dan ook expres in één blok gestopt. Want ja, dat leek mij dan wel leuk. We gaan gewoon vrolijk verder met alles. Die Unseen van Rosa Vendel. Die vloog op een gegeven moment binnen bij een andere mailbox. Van die andere functie die ik bekleed. Maar ik denk het is ook bruikbaar om in Alternative FM er wat mee te doen. En er komt een EP aan. Die komt, als het goed is, volgende week uit. Dat wordt ook meteen gedaan met een release show in Splendor. Dat is een bekend plekje, want daar heeft ook Lisette Aviva vorige maand haar EP gepresenteerd. Maar dat doet deze Rosa Vendel dus ook. En een van de nummers die op die EP staat, dat is The Unseen and All for Nothing.

Paint Me a Picture van Jacob D. Edward, die vorige maand hier bij ons is geweest. Gebeurde in september van het afgelopen, van de afgelopen maand. 3 september. Het was de eerste donderdag. Dus ook alweer een maand geleden. En hij gaat in november zijn EP-release show doen in dezelfde piers. Maar dat doet hij op een zondagmiddag. En dat is voor mij een schappelijk tijdstip. Er komen 2 optredens in Volendam. Dat is op vrijdagavond. De eerste is morgenavond. En de tweede is over 2 weken. Maar dat hoor je straks in het interview met Donna-Marie Veerman. Want ja, Kathmandu speelt over 2 weken. En dan hebben die Volendammers hun eigen variant van Girls to the Front. Dus ja, dat is ook wel iets waarvan ik denk, nou, dan wil ik met de nodige nieuwsgierigheid wel naartoe. Jacob D. Edward dus met Paint Me a Picture. Daarvoor hoorde je Rosa Vendel met The Unseen. Dit was ook van een tijdje terug. Miss Starling met Wildflowers.

En dat was Miss Starling met Wildflowers. Dan ga ik over naar het gesprek wat ik dinsdag heb opgenomen met Imbos. Dat gaat over de single Anders. En ja, nou, de titel zegt het al. Maar hij zal dat straks in het interview dat ook verder toelichten. Hoe dat in elkaar steekt. Maar toen wij dat op een gegeven moment in het voorgesprek deden, zeiden we, nou, het heeft ook heel veel te maken met al iets wat hij eerder heeft uitgebracht. Namelijk op het album Een Droom, wat hij in 2025 heeft uitgebracht. Want daar zit dat ook in. Alleen dat was een vrolijk nummer. Die ga je eerst horen, dan het gesprek en dan die nieuwe single. En daar is nog iets speciaals aan, maar dat ga je zo direct allemaal horen. Maar eerst het singeltje, of beter gezegd de track die ook op Een Droom staat. Imbos met Een Droom. Of beter gezegd, Uit de Toon.

0: Je hebt kunnen luisteren naar het mooie nummer van Imbos Uit de Toon. En Uit de Toon klinkt heel vrolijk. Maar de nieuwe single van Imbos, ja, die is min of meer, gaat dat ook daarover. Het is een stuk serieuzer. Maar we kunnen het ook meteen aan hem vragen, want we hebben hem toch aan de telefoon. En dat is Imbos zelf. Hallo.
1: Hallo.
0: Ja, want die single, en op het moment dat wij dit opnemen is het woensdag. En als we het uitzenden is het donderdag. En dat is meteen het verschijnen van die single. Anders heet die. En waarom zeg ik...
1: Hij komt vrijdag uit, hè?
0: Oh, vrijdag. Oh, nou, dan is dat dus een dagje later. Maar goed, dan kunnen we hem in ieder geval stiekem laten horen op donderdagavond. Want dat is de reden waarom we je nu aan de telefoon hebben. Die single Uit de Toon, dat is niet zomaar eventjes waarom we die net hebben laten horen. Want de reden is dat Anders eigenlijk een beetje raakvlakken heeft met dat nummer wat je al eerder op dat album Een Droom hebt uitgebracht.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, maar wat is dan het verschil tussen Uit de Toon en Anders?
1: Voor mij is het verschil natuurlijk ligt in de hele sfeer van de muziek. Mm-hmm. Die eigenlijk wat nostalgisch en melancholisch aandoet.
0: Ja.
1: Waarmee je ook gelijk teruggebracht wordt naar een tijd waarin, nou ja, je misschien opgroeit. En waarin je dus je een weg probeert te vinden in de wijde wereld.
0: Ja, ja, want waar het mij aan doet denken, Anders, is ook uit bijvoorbeeld Cloud Cuckoo. Die heeft ook ooit eens een nummer geschreven, maar komt uit Noord-Limburg, geloof uit de buurt van Venray. Daar waren ze toch al een beetje behoudend. En dat, die sfeer die in die single zit, die nieuwe single van jou, die ademt ook een beetje dat sfeer uit wat Cloud Cuckoo, Jorie van Gemert, mij ooit wel eens verteld heeft.
1: Mm-hmm. En kun je daar wat meer over vertellen?
0: Nou, in de zin van dat het best...
1: Dat nummer ken ik dat niet.
0: Nee, oké, maar zij heeft daar ook nog eens een keer een nummer van gemaakt. Maar ze vertelde erbij dat ze uit een dorp kwam wat nogal erg conservatief in de gedachtegang was. Dat bedoel ik ermee te zeggen.
1: Ja, ja, nee, en wat dat betreft is het wel vergelijkbaar. Ik kom zelf ook uit Limburg, uit het dorpje Valkenburg.
0: Ja.
1: En het is zo dat ik... Maar eigenlijk nooit echt op mijn plek heb gevoeld. En dat ligt ook aan het feit dat mijn ouders zelf geen Limburgers zijn. Mijn moeder komt uit Noord-Holland, mijn vader uit Groningen. En zij gingen verhuizen naar het Limburgse, waar het grote deel van de mensen ook nog katholiek is.
0: Ja.
1: En dat gevoel van er niet helemaal bij horen komt daar een beetje vandaan, omdat je... Ik was niet gedoopt, ik zat in een klas op een Rooms-Katholieke basisschool waarin iedereen mooi de communie deed en ik viel daar gewoon buiten.
0: Ja.
1: Buiten het, ja, en wat als jongetje toch wel best wel veel indruk op me heeft gemaakt. Als in van, ja, ik hoor er toch niet echt helemaal bij.
0: Ja.
1: Deze, nou ja, bij dit...
0: Nu woon je tegenwoordig in de big city Den Haag.
1: Ja.
0: Is dat toch anders voor jou? Daar heb je het weer, anders.
1: Ja, dat is zeker anders. Dat is wel onze adem.
0: Ja.
1: Kijk, in een stad kun je anoniem zijn.
0: Ja. Is dat voor jou dan prettiger?
1: Ik vind dat zelf. Vind ik dat wel fijn, ja.
0: Ja.
1: In een stad kun je ook meer op zoek naar... Waar je wel je interesses liggen.
0: Ja, en naar gelijkgestemden, denk ik.
1: En zeker naar gelijkgestemden. En dat is vooral heel belangrijk.
0: Ja.
1: Niet dat ik dat in Limburg niet had. Op een gegeven moment heb ik ook gelijkgestemden gevonden, natuurlijk. In mijn pad naar volwassen worden.
0: Ja.
1: Dus dat heb ik uiteindelijk ook wel gevonden daar. Maar ik ben wel nog naar die grote stad gegaan om juist nog meer aan de vleugels uit te kunnen staan.
0: Ja, want hoe is dat dan, dat je dan dat op een gegeven moment dat dan doet, juist probeer dan, is dat ook een beetje van ja, ik wil toch eigenlijk een beetje mezelf kunnen zijn? Is dat ook een beetje een reden waarom je dit doet? En waarom je het gedaan hebt?
1: Ja, dat is ook een reden. Mm-hmm. Maar ook het feit dat ik me gewoon altijd meer op mijn plek heb gezien buiten ben doen.
0: Ja.
1: Daar nooit echt helemaal thuis gekomen. Maar wat ik ook wel wil zeggen, want het is natuurlijk een universeel thema waar veel mensen tegenaan lopen. Dus het is, ja.
0: Het is exemplarisch eigenlijk.
1: Het is autobiografisch, maar het is ook wel iets wat, denk ik, heel herkenbaar is voor heel veel mensen. En ik denk dat, ja. Weet je, er zijn ook mensen die echt zich helemaal niet op hun plek voelen.
0: Ja.
1: In het dorp waar ze vandaan komen. En, ja.
0: Dat
1: is ook wel. Dat zijn ook de mensen die ik met dit nummer ook wel een beetje wil laten zien van joh, er is wel ook plek voor jou, zeg maar.
0: Ja. Dan.
1: Nederland.
0: Ja. Ja, dan anders, de single anders. De nieuwe single die dus vrijdag mensen uit gaat komen en niet donderdag. Dus vandaag op het moment dat wij dit uit gaan zenden. Anders, daar heb jij toch even iemand weten te strikken. En dat is niet de minste, Vic Willems.
1: Ja.
0: Hoe heb je dat gedaan?
1: Dat is een leuk verhaal. Want ik zat vorig jaar in een writerscamp vanuit BAM Pop Auteurs.
0: Ja.
1: Dat is een organisatie die opkomt voor de belangen van muzikanten. En toen heb ik Fik ontmoet in een van de sessies die we daar hebben gedaan. We hebben toen samen een nummer geschreven.
0: Mm.
1: Die gaat er nog uitkomen onder zijn naam.
0: Ja.
1: In dat Rise Camp heb ik hem leren kennen. Heb ik ook voor het eerst kennis genomen van zijn muziek. Want ik kende hem eerlijk gezegd nog helemaal niet.
0: Ja.
1: Maar ik was heel erg onder de indruk van zijn gitaarspel. Maar ook zijn muzikaliteit. En ook de spitsvondigheid in zijn teksten.
0: Ja.
1: Dus ik heb eigenlijk toen ik dit nummer aan het maken was, heb ik hem al heel vroeg bij het proces betrokken met demo's en fragmentjes te sturen van joh, wat vind je ervan? Gewoon eens kijken, sparren.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment zei ik van joh, vind je het misschien leuk als ik meedoe op dit nummer? Want ik vind het een mooi nummer en ik draag graag een steentje bij mijn nummer om nog mooier en beter te maken.
0: Ja, en dan heb je dus nu toch iemand bij je die meegewerkt hebt aan een single wat helemaal van jou is. Want de single, je zegt het al, er komt waarschijnlijk dus toch nog iets meer van jou aan. Waar gaat dat allemaal toe leiden?
1: Ja, dat is een goede vraag. deze single, laat ik daar duidelijk over zijn, die staat voor mij wel op zich.
0: Ja.
1: Dus dat is ga ik nog wel vaker met Fik samenwerken, daar sta ik zeker voor open en Fik ook, denk ik.
0: Ja.
1: Maar op dit moment ben ik even mezelf helemaal aan het onderdompelen in het maakproces. Ik wil daar ook echt goed de tijd voor nemen. Ik heb namelijk naast muziek een baan, een deeltijdbaan en een jong gezin.
0: Ja.
1: En ik heb gemerkt dat ik de laatste tijd wel, dat het wel heel druk was allemaal.
0: Ja.
1: Dus ik moet echt even op zoek gaan naar een nieuw verhaal en een nieuwe sound. En ik ben daarmee begonnen de afgelopen maanden en dat voelt wel heel lekker. Alleen ik kan nog niet veel zeggen over hoe dat eruit gaat zien.
0: Dan gaan we dat niet doen, maar wel nog even de
1: interessant in ieder geval.
0: Ja, je triggert wel een hoop mensen. Maar dan de afsluitende vraag, want dan is de vraag, waar is Imbos te vinden op het wereldwijde web? En dat is niet het Imbos daar bij Koldenhoven, Eerbeek. Nee, dat is gewoon de muzikant Imbos.
1: Muzikant Imbos kun je vinden natuurlijk op de social media, Instagram. Je kan me altijd een bericht sturen, vind ik leuk als je mijn liedje hebt gehoord. Kan dat ook heel makkelijk via mijn Instagram pagina Imbos Music. Ik heb ook een website. daar kun je ook van alles over me vinden. Maar ik denk dat het makkelijkste om mij te vinden is Instagram. Daar kun je je ook abonneren op mijn nieuwsbrief. Die ik bij tijd en wijle ook nog eens de deur uit doe. Dus als je me echt op de hoogte wil blijven van wat ik doe en wie ik ben, dan zou ik zeker even naar social media en Instagram gaan en dan mee in contact. Lijkt me erg leuk.
0: Dan gaan we Anders nu laten horen met Vic Willems.

Ja, die single die was al in september, had ze die al aangekondigd, dat die uitgebracht wordt. Maar ja, die heb ik gewoon glad vergeten. Van Lavender en Chamomile. Van Nina Lynn. En die heeft ze al gespeeld vorig jaar in september. Toen hadden we hier een dubbele versie. Net zoals wat we in juni ook hadden met Noels en Melanie Ryan. Maar dit keer was het met Hessel Moeselaar en Nina Lynn. En Nina Lynn die zag Hessel Moeselaar spelen. En die zei, kun jij de vioolpartij bij Lavender en Chamomile spelen? Nou, dat heeft Hessel ook gedaan. En dat is deze versie geworden. Dus we hebben best een unieke versie van de single. Want uiteindelijk is het ook een single geworden. Die ze dus in september heeft uitgebracht. We hebben er nog één die we dit uur laten horen. En dan is het zover. Dan gaan wij straks beginnen en kijken en luisteren naar Dusty Stray en Xan Taylor, ik moet het goed zeggen. Ja, ik heb er een beetje op geoefend in dat opzicht. Maar die gaan we straks horen. Willenie Germano met Now and Then sluit dit stuk af. Met Now and Then. En dan hebben we straks uurtje nummer 2.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Een man van 33 moet 4 jaar de cel in voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als politieagent en belde aan bij een studentencomplex in Den Haag. Hij zei dat hij de kamer van de vrouw moest controleren op drugs. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. Na het incident is de vrouw teruggekeerd naar Zuid-Korea. Een paar maanden later probeerde de man opnieuw toe te slaan op exact dezelfde wijze. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. Dat zegt deze verslaggever van de BBC.
2: Thames Valley Police have had to admit that the search warrants they used when they went to arrest him were unlawful. And they have admitted that and those search warrants have been quashed. So that is a victory for Andrew Mountbatten.
1: Het is een succesje voor de ex-prins Andrew, maar het is niet dat het onderzoek tegen hem moet worden gestopt, zei de rechtbank. De provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel ontbinden de busconcessie met EBS. Het bedrijf heeft grote financiële problemen en de provincies moeten bijspringen. Ook in Utrecht verloopt de concessie van het busvervoer van Keoli en Trandef niet naar wens. Alexander Seferin wil toch langer voorzitter blijven van de Europese voetbalbond UEFA. Eerder liet hij weten dat hij zich niet meer herkiesbaar zou stellen, maar de Sloveen is van gedachten veranderd. Dat liet hij de nationale bonden weten tijdens een bijeenkomst in Berlijn. Seferin wil zich niet weer mengen in de strijd om het voorzitterschap van de FIFA. De UEFA zoekt nog een kandidaat die het in maart wil opnemen tegen Gianni Infantino. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Alternative FM.

0: Ik sta weer gelijk meteen op jij buis YouTube vanavond hier bij Alternative FM op 8 oktober. Daar begonnen we dit uur mee met In Medias Res van het album Prospero van Alaska. Als ik dan toch bedenk, begin ik zo langzamerhand toch een klein beetje het verlengstuk te zijn van de heren Roy de Smet, Gerard Overmars en Evert Rundekamp. Want dat zijn de Volendammers die nog regelmatig ook het andere geluid van Volendam laten horen. Maar dat doe ik dus eigenlijk ook. Dit was dus alweer ruim 10 jaar geleden. Want het komt van het album. En het is ook meteen het openingsnummer van Prospero. Maar van het andere geluid van Volendam zijn we nog niet af. Want er komt namelijk nog veel meer aan. Nu is het tijd voor onze gasten. En dat gaan we ook deels in het Engels doen. Hoewel Dusty Stray, voor hem is het not any secrets anymore here in this studio. I think it is the 4th or the 5th time that you are here.
1: Yep, I think so.
0: And you can also talk a little bit in Dutch.
1: Oh, zeker, zeker, zeker.
0: Ja, zie je, dat bedoel ik.
1: Ja, maar dat is niet zo beleefd voor Zen Tyler.
0: Voor Zen Tyler. Zen Tyler is next to you, is standing next to you.
1: Yes.
0: Yeah, Leon is now before, so I cannot see Zen Tyler, I think.
2: Hello.
0: Hello.
2: Hello.
0: The both of you are now in this studio, but it's not the first time that you playing together, I think.
1: No. This is we started playing together last year, I guess.
2: Yeah, properly. Yeah.
1: But we basically recorded together separately, let's say, together from a distance. I think our first songs that we recorded were way back in the pandemic, when we couldn't really be together, and we just started sending each other tracks, and then we were like, oh, this is working out really well. And then we after a while we had an entire album, and we decided to record it, well, to put it out on Last Night from Glasgow Records.
2: Yeah, that's my label.
1: Yeah, her label.
2: Glasgow.
1: Then we just started touring around with it. We did some tours here and tours in England,
2: like,
1: and Scotland.
2: This is our third tour, right?
1: It's our third tour, yeah. Technically. Yeah. This is
0: third of our tour.
1: Our mini tour in Netherlands.
0: Well, yeah. Voor de mensen die het Engels niet helemaal machtig zijn, dan ga ik het over een kleine vertaling geven. Want het is begonnen eigenlijk een beetje onder meer in de periode van de COVID. Daar is het heen en weer sturen van ik heb iets, jij hebt ook iets. En dat werkte heel goed met elkaar. En vervolgens is daar, ja, ik geef even de korte versie van het hele verhaal. Maar zo is dan op een gegeven moment eigenlijk uiteindelijk een album ontstaan. En dat is een tijdje terug alweer. Maar de samenwerking is zo goed bevallen dat ze inmiddels gewoon nog steeds verder gaan. En dat is ook het bewijs. Ja. En daarom staan ze hier.
1: Niet zo ver weg. Het was last November. So that was our album Home. Our debut album Home. Zen Tyler and Dusty Stray. Yeah.
0: Yeah.
1: And we called it Home because we recorded most of it from our homes.
0: That's the reason why you call it Home.
1: Yeah.
0: Then I have also a little conversation with Zen just a few minutes ago, and she said, I'm British. Where you come from, Zen?
2: Well, I'm originally from London,
0: yeah.
2: But I live in Scotland. I've been in Scotland for 20 something years, so I'm from London originally, though.
0: Yeah, and now you're living in where in Scotland?
2: In Fife. So I live in near a place called Kirkcaldy. So across the water, I can see Edinburgh. I can see the skyline of the castle and everything, literally across the water.
0: That is from, nice.
2: Yeah,
0: that's,
2: it's really nice.
0: Yeah.
2: But Fife's a beautiful place, very beautiful.
0: Yeah, my elder sisters live in the surroundings of Liverpool.
2: Okay.
0: West Kirby, if you live.
2: You were in Liverpool.
1: Yeah, I was in Liverpool.
0: You were in Liverpool
1: a couple of weeks ago. Yeah, for the first time.
0: Yeah, I saw it. Yeah.
1: You saw it on Instagram.
0: And there's,
1: probably,
0: there's something else with you. You also you have also paid a visit to Terschelling.
1: To
0: Terschelling.
1: Yeah.
0: Het wakend oog.
1: Oh yeah, that's right. Yeah, yeah, yeah.
0: That's more that than a year ago.
1: That was
0: I think
1: a couple of years ago. Yeah. I think. Yeah, I think so. Or maybe that was. Yeah. Yeah. Oh, that's right. You know a lot about me. You've been spying on me.
0: Yeah. If you place that on Instagram.
1: I know.
0: Goed, yeah. Dat was even een korte introductie. Nou, Zen die woont of is eigenlijk oorspronkelijk uit Londen en woont tegenwoordig in de buurt van Edinburgh, waar ze eigenlijk de skyline kan zien. Nou ja, en Dusty Stray die woont al een lange tijd in Amsterdam zo'n beetje, maar die gaat er nog wel heen en weer. Laten wij beginnen met het eerste nummer. Dus let's play the first song. Is there something what we have to know about this song?
1: Not really.
2: It's called So Soon. That's what you need to know.
1: Yeah, it's called So Soon. I've used this quite a bit, or we've used this on Instagram to just talk about our upcoming concerts. They're coming up so soon, you know?
2: So soon.
0: We will discuss that later, but the first song that we like to hear is So Soon.
1: There we go.

0: And it was, I think, from the album At 2025
1: Home. Yeah.
0: I presume, eh? This is the collaborative yes. album Home.
1: Home. That's correct. Yeah, yes. All right. 25, yes.
0: this is this was the song So Soon. There is nothing to that you have to do with your acoustic guitar.
1: What do you mean?
0: Like een beetje stemmen. Een beetje,
1: oh, echt?
0: Ja, ja, I know, ik weet niet of je dat moet doen. Dus,
1: nee.
0: Nee, is dat niet nodig? Nou, dan staat allemaal oké. Okay. Ja, want we hebben altijd wel eens ook mensen die dan op een gegeven moment nog even moeten kijken of de gitaar ook allemaal goed staat.
1: Ik heb wel misschien, heel even, misschien één keer een valse noot gespeeld. Misschien is dat het.
0: Ja, maar dat zei je vergeven
1: nee,
0: in ieder geval.
1: Hij is helemaal gestemd.
0: Oh, ja, hij is helemaal gestemd. Oké. Okay. Ja. Want dan kunnen we alweer beginnen met het volgende nummer. Het is the next song this evening. And that's the end of A New Beginning.

0: gewoon met z'n tweeën overal waar ze dan komen. Met soms ook een derde bandlid, maar dat is dan bij een bepaalde uitzondering.
1: Ja, that's only tomorrow night.
0: Ja, en dat is wat Dusty Stray zegt. Het is op het moment dat wij dit doen, is het 8 oktober en 9 oktober hebben ze een optreden. Dus, maar dat is één ding. En dan heb ik ook nog even gevraagd aan Xen. Net van, ja, het bewegelijke, dat is meer voor Dusty Stray. Maar Xen is een beetje toch wat ingetogener en introvert. Dus ik denk dat ik het wel aardig bij elkaar heb vertaald van wat er hier net gezegd is. In het Engels, want ja, er zijn ook mensen die dat Engels dus niet kunnen. En ja, ik probeer het ook maar met dit en met dat, probeer ik het ook een beetje duidelijker te maken. Maar goed, we gaan inmiddels verder met song nummer 3. En dat is All Around Me.

0: Yeah, and then I have also a question for Xen. Mm-hmm. How long are you doing and making music? For how long are you doing that?
1: How do I do this without giving away my age? No, a long time.
0: but excuse me, I don't ask on your age, but I'm asking you for how long you are making music.
1: Well, it's about 30 years.
0: All right.
1: Yeah. So, I just, from leaving school, joined bands and, you know, just been at it since, really. Had babies, so I kind of slowed down for a bit there. Yeah. And the last few years, I've just kind of picked up a pace again and, you know, I released a solo record the year before we did ours. So what was that, 2024?
0: Mm-hmm, yeah.
1: Before that, I'd done a lot of collaborations. I did a record with Mad Professor and a record with Kramer and various other people. Lots of dance stuff as well over the years. And then I decided to do a solo record. So yeah. That was then.
0: Yeah, in ieder geval voor de Dutch listeners en viewers even een kleine translatie hiervan. Sowieso is het al een lange tijd wat dat gaat. 30 jaar zijn ze bezig. Is bezig met het een en ander. Dat is één. En dan is er natuurlijk ook nog er is op een gegeven moment ook een situatie geweest dat zijn ook bezig is met een eigen album. En materiaal, solo materiaal in dat opzicht. Dus dat sowieso. En ja, samenwerken, dat is ook iets wat ze doet. En dus die Stray is één daarvan. Ja, we zijn ook nog. Ik word ook een beetje afgeleid nu, want er is weer iets wat niet helemaal in de haak is, schijnbaar. Maar goed, we gaan kijken of we het gewoon verder kunnen doen. Juist, want Marcus hoort bijna alles in dat opzicht. Dat is een beetje in het kort eigenlijk de samenvatting van wat ik gezegd heb. Met dit vrolijke intermezzo, wat er even tussendoor is, is het tijd, denk ik, voor song nummer 4. En die song nummer 4, dat terwijl Dusty Stray nu ook nog even een capootje ergens erop doet. Ja, of
2: nee,
0: niet?
2: Nee, is goed.
0: Is goed. Nou, dan is de vraag, zijn jullie zover om nummer 4 te gaan doen vanavond? En dat is Home.

0: Dat was Home. It's not the only question I have for Zen. She now told me that she is making for many years music. But the next question is, can you imagine a life without music?
1: That's a tricky one.
0: That's a tricky one.
1: I mean, no, obviously, because it's like such a huge part of my life. But if music didn't exist and I didn't know any, I hadn't known it and I didn't miss it sort of thing, there are many other things that I would immerse myself in, if you know what I mean. But if music were to disappear tomorrow and I had to miss it and grieve it, that would be horrific. But if music hadn't existed ever, then I guess I would be spending my time, I don't know, maybe painting, or not that I can paint, but I would learn, you know, and art and nature and, you know, other stuff. So it's a good question.
0: Yeah, all right, nice, I think. Nou goed, in ieder geval had ik even de vraag waarop Xen zeggen, dat is een beetje een tricky vraag eigenlijk, wat je me nu stelt. Maar ik heb de vraag gesteld van, kan je je voorstellen als je een leven zonder muziek hebt? Maar toen zei ze van, ja, maar ja, ik maak muziek en ik weet eigenlijk niet beter, maar stel dat dat niet het geval is, maar dan heb ik altijd nog bijvoorbeeld de natuur en de kunst nog. Want daar heb ik ook een passie voor. Dus dat is even kort de samenvatting van de vraag. How about you, Dusty Stray?
2: Oh, you can ask me a question
0: also,
2: now.
0: Oh,
2: I thought you only had questions for Zen. Oh, okay.
0: But have you also the same thing? What means? Let me ask you it another way.
2: Yeah.
0: What means music for you? Dat is de wietse van de grote vraag, mensen. Dus ja.
2: Music. I think it's just a constant thing. It's music in a way. Everybody. Well, this sounds a little bit too deep, maybe, but I think music is what unites everybody. But on a frequency level, on a tone level, I feel like everybody is connected somehow to the same sort of tones, I guess, or frequencies or whatever, you know, right? Does that make sense?
1: Yeah,
2: it sounds very hippie-ish what I'm saying, but I do kind of believe that everybody is, I think everyone is connected to music, and music is there all the time, all, you know.
1: And you don't have to make music to have that frequency connection. Yeah. It can be just consuming, you know, so that's why you're right, it connects us all.
0: Aha.
2: Does that answer your question?
0: Ja. Het heeft hoofdzakelijk met verbinding te maken, maar ook met het level waar je op zit, de frequentie, noem maar op. Dat heeft het daar ook mee te maken. Dat je dus gewoon dat je in verbinding staat als je muziek maakt. Dat is eigenlijk een beetje hoe dus die Stray daar tegenaan kijkt. Ja, want hij stond even verbaasd te kijken. Heb je nog geen vragen van mij? Ja, die heb ik wel. Maar Zen, die spreek ik minder vaak dan jij. Want ja, jij bent er wel eens een paar keer al geweest. Dus dat is de reden.
2: Ja, dat begrijp ik. Ja. Geen probleem.
0: Dat is
2: waar mensen gaan houden.
0: Dat wel leuk. The next song, that's the fifth one. And that's called Mine.
2: Yes.

0: Yes, it's so brand new. It's so brand new.
1: But the imperfection is also nice and beautiful.
0: It's not AI. It's not AI.
1: Good question. Good point. Good subject. AI. What's your opinion about artificial intelligence, people?
2: Needs regulation.
0: That's a long. How much time do you have? No. Yeah,
2: it's got some good stuff, but it needs, like social media and everything else, needed some regulation.
0: Yeah, that's what I agree.
2: We didn't have that at the start. We didn't have this crazy that we have now. And the same is with AI, I think. Yeah. We need to be,
0: We're not very careful with it, yeah, for sure.
2: Yeah, I think we need to be more careful.
0: And it's, all I can say is that for how it's affected me, personally, is like, I don't know. I think I told you this. I'm also a voiceover, a voice actor.
1: And
0: I feel like AI has taken over big time over human voices, because now they can say, I want this to sound like Robert De Niro. And they go, dunk, and it sounds just like Robert De Niro. I mean, it's crazy, Yeah. And so a lot of voice actors are kind of like, okay, that's not fair.
1: That's also if
0: music,
1: you,
0: too, though, of course, musicians. Music. Yes.
2: Like, loads of orchestras are closing now because films are using AI to create the scores, and it's not good for music.
0: I'm not so happy about AI in general, but it's true. There are some, of course, positive things, but it's just, I don't know.
1: Goed, even nog de kleine vertaling of de korte vertaling over de AI, dus wel de kunstmatige intelligentie, mensen, want ja, daar schort het nog wel aan. En ook het verhaal met de social media speelt daar natuurlijk ook een rol in. En over kunstmatige intelligentie, daar zijn eigenlijk al wel wat meningen over geventileerd. De Broers Bond, die maakten het ook wel, ik zal niet zeggen heel bond, maar die zeiden van, we hebben het gewoon liever dat we dat zelf blijven doen. Zowel Alaska heeft een track, maar ook P.A.M. Bond heeft er ook een. Die heeft ook op zijn laatste album, zijn laatst verschenen album, daar duidelijk een onderwerp over gemaakt. Goed, ik zie ze al staan. They are finished yet. How do you like this performance in our show?
0: It was very nice. I liked, especially I liked the applause at the end of every song. Yeah, yeah.
1: Thanks.
2: The applause was great. The melodica was terrible, but
1: I will hand you out to the video boys here in this room, Marcus and Leon, and I'm closing down here the YouTube session for tonight, and then we will go on with the show. Kortom, de mensen van Jijbuis, die zeg ik gedag, want er worden nog een aantal andere dingen gedaan buiten dit alles om. Dat was het voorlopig wat betreft dit uur. En zeker wat het betreft het optreden van Dusty Stray en Zen Tyler. Wij gaan even verder met een stuk muziek. En dat is 8 minuten werk van The Dark Wave en Alone.

0: Ja. En toen kwam ik toch niet helemaal uit. Maar niet getreurd, voor de herhaling ga ik gewoon dit nummer in het volgende uur nog een keer horen. Dus laten horen. Dus daar komt nog een keer voorbij. Maar dit was het tweede uur.
1: Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 9 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft fouten gemaakt bij de doorzoekingen van de woningen van voormalig prins Andrew. De doorzoekingen waren volgens de rechtbank onwettig omdat ze gebaseerd waren op een verkeerd wetsartikel. Toch betekent dit niet dat het onderzoek tegen hem wordt gestopt, zegt deze verslaggever van het Britse Sky News.
3: But, said the judge, the fact that the warrants were quashed does not bring an investigation to an end, or mean that the whole of the investigation was unlawful.
2: Het onderzoek draait om ambtsmisbruik en de vraag of Andrew geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. 7 publieke omroepen willen opheldering van de NPO over de Nederlandse deelname aan het Songfestival volgend jaar. Eerder maakte de NPO bekend dat er toch een Nederlandse inzending zou komen waar verschillende omroepen in het bestel aan mee zouden werken, zonder te noemen welke. Bijna alle omroepen willen nu weten hoe dit is besloten en of Nederland zich nog kosteloos kan terugtrekken uit het Songfestival. Avro Tros trok zich vorig jaar terug uit de wedstrijd vanwege deelname van Israël. President Trump zegt dat de VS Iran niet zal aanvallen voor de tussentijdse verkiezingen volgende maand. Volgens Trump verlopen de gesprekken tussen beide landen productief. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Daardoor veroorzaakte hogere brandstoffen zijn een belangrijk verkiezingsthema. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse operatie. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 graden aan zee. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Alternative FM.

Met zo'n groot licht achter me kan ik nog makkelijk het een en ander zien. Dat vind ik toch wel een beetje sfeervol. Zo'n grote camera of studiolamp erachter. Zie je alleen nog even een soort van contour van mij ergens voor dat ding. Welkom in uur nummer 3. En wat ik al zei aan het eind van uur nummer 2. We hebben hem Howling at the Moon niet helemaal kunnen laten horen. Dus doen we hem gewoon zo direct nog een keer overnieuw. In dit uur. Dus mensen niet getreurd. Want ik heb hem helemaal niet aan het, tot aan het eind kunnen laten horen. Van Rodel Series. Die heeft ze vorige week hier gespeeld. Dus laten we hem nog een keer horen. Maar er zijn ook nog nummers die nog gehoord dienen te worden. Zoals deze van Arthur Elmer. En die hebben toch een mooie samenwerking met de frontvrouw van Ivy Fox. Bianca Vriend. En dat nummer dat heet Tightrope.

Jasmine Cyanide en Keep Throwing Matches komt uit Volendam. Ja, daar kom ik nog meer dingen, want tegenwoordig stopt Roy de Smet mij het een en ander toe. Ja, want er wordt toch best nog wat in het alternatieve Volendamse circuit wel wat gemaakt. En dit is er dus één van. Zat vroeger in Celerate, deze dame, en was destijds in binnen Volendam een van de eerste meidenbands. En dan praat je toch ook over, denk ik, over een jaar of tien, dik tien terug. After Elmer hoorde je net. En dat is bijna, komt een beetje in de richting van Ivy Fox. En dat is ook de reden waarom je een bijdrage hoorde van Bianca Vriend van Ivy Fox. Die hoorde je ook op Tightrope terug. Ja, want het is nogal druk met de samenwerkingen. Want in het eerste uur heb je gehoord hoe Vic Willems te horen was op de nieuwe single van Imbos. En dat is hier dus ook bij After Elmer het geval. Afgelopen week was het ook de beurt aan Zemma, die haar EP-release deed samen met de band in de Okkie in Amsterdam. En een van die nummers die op Cut Ties staat, dat is de EP die ze hebben uitgebracht, is dit nummer Broken One.

Marble Boy was dit met Creatures of the Forest. Vorige week is die uitgekomen. Een dag nadat wij de uitzending hadden gehad. En toen ben ik er niet aan toegekomen, nu wel. En dat is de reden waarom je hem net hebt gehoord. Broken One van Zemma. Die staat op de EP die ze die band. Maar draait om Zemma natuurlijk zelf. Die hebben ze vorige week uitgebracht. Hebben ze een beetje gedaan met een EP-release show in Okkie in Amsterdam. En daar had ik Broken One van gedraaid. Nou, komen we weer een kwartier die jongens eventjes hier assisteren met het een en ander. Want we gaan praten zo dadelijk met Donna Marie Veerman van Kathmandu. Ze is Volendamse band. En ze zijn de uitvinders, maar dat predicaat, of beter gezegd, die term is bedacht door Frank Bond van King Forward Records en van Alaska. Want hij speelt zelf ook. Die heeft dat gezegd over de muziek van Kathmandu. Het is wierook rock. Nou, wat dat is, ga je zo direct allemaal meemaken. Ze zijn bezig met een crowdfunding voor het eerste album. En dan moet ik eventjes goed nadenken over dat verhaal. Want ja, ze zijn er maar net mee begonnen. Maar het is wel de bedoeling dat ze dus centjes ermee gaan ophalen. Want ze willen dat op een bijzondere manier willen ze dat doen. In 2027 moet, als alles goed gaat, dat hele...

verhaal gaan verschijnen. En dat verhaal heet, dan moet ik weer, goh, van het album. En dan zie ik dat weer allemaal net niet. Dat is allemaal weer net niet. Between de, nou ja, ik ben echt wat dat betreft homvast met titels. Dus ik moet het toch weer op gaan zoeken. Maar dat, daar zijn ze mee bezig. Wacht even. Ik ga het anders doen. Ik heb hier de WhatsApp-web openstaan. Daar staat het ook in. In die fijne appgroep van Roy Draait Door. Voor de kunst. Want ze hebben het, daaraan geboden. Dus ja, dan ga ik dat gewoon doen. Between the Blues and the Yellows. Want dat is het album. Dat zit ik helemaal moeilijk te doen. Maar dat is het gesprek waar het over gaat. Maar vooruit ga je eerst If Only. Dan ga je... Het gesprek wat ik dus gisteren heb opgenomen met Donna-Marie Veerman over die crowdfundingsactie. En als laatste hoor je dan de meest recente single Lovin' Won't Come Easy. Maar op het moment dat ik dat in de planning zette voor vanavond, heb ik alweer twee nieuwe singles van Kathmandu binnengekregen. Alleen die kan ik vanavond niet laten horen. Maar één ervan, die heeft betrekking ook op het gesprek wat je gaat horen. Het verhaal van Kathmandu. We beginnen met If Only.

0: Je hebt kunnen luisteren naar een oude nummer van Kathmandu. En we gaan nu praten met Donna Marie Veerman, de frontvrouw van de band. Hallo. Ja, we hebben elkaar nog ergens gesproken bij Kaaspop, geloof ik nog, dit jaar.
1: Ja, zeker, dat klopt.
0: Ja, even daar toch nog even over voort te borduren. Want jullie waren daar bezig tijdens een optreden. Ik geloof dat jullie zelfs op de beestenmarkt daar het spits hebben afgebeten. En toen gingen jullie op een gegeven moment een nummer spelen. Volgens mij heet het B-Punk. En dat nummer, dat leverde nogal wat gefronste wenkbrauwen op bij Frank Bond.
1: Klopt, ja.
0: Hoe zit dat?
1: Nou, vorig jaar in augustus, tijdens onze albumopname-sessies bij Frank Bond.
0: Ja.
1: Onze producer van King Ford Record, het label waarbij we zitten.
0: Ja.
1: Waren we een beetje aan het sparren over de nummers die op het album zouden komen en over de opnames. En we pitchten dat nummer wat eigenlijk best wel ver afwijkt van wat Frank ook en wat eigenlijk de rest ook gewend is van onze sound als Kathmandu, als band, zeg maar.
0: Ja.
1: En dat week nogal af. Het is een soort wat heviger nummer, een punknummer.
0: Ja.
1: En Frank zei echt van, ja, maar wat denken jullie nou? En toen moest ik wel heel hard lachen. Als band zijn we het bijna nooit echt eens met z'n vieren over dingen.
0: Ja.
1: Er wordt nogal heel veel gespart, maar over dit nummer we dachten, ja, maar dit moet op het album.
0: Ja.
1: Gewoon echt een knaller. En we kregen ook positieve reacties van mensen die dat eerder live hadden gehoord.
0: Ja.
1: En Frank die dacht, nou oké, goed, ik wil het willen. Ik ga het beste van maken, weet je wel, als opname, engineer, zeg maar.
0: Ja.
1: En nu, als we het nu live doen, dan zegt Frank van, ja, dit is toch wel echt een hele goede keuze dat we deze wel op het album hebben gehouden. Want ja, de reactie die het onthaalt bij mensen is altijd echt superleuk om te zien. En daar krijgen wij ook weer energie van, vooral.
0: Ja. Ja. Ja, dat lijkt mij ook. Want de band die bestaat inmiddels nu alweer een jaar of twee, drie?
1: Ja, ik denk 2,5 jaar nu.
0: Ja. Ja, want ik kan me nog herinneren, vorig jaar in 2025 hadden jullie net de EP-release in mei gedaan, hè?
1: Ja.
0: Nou, we hebben een beetje de voorzet met B-Punk hebben we al een beetje gegeven. Hè? Dat moet op het album komen te staan. Maar ineens, ja, kom ik op het spoor dat jullie een crowdfunding actie zijn begonnen op Voor de Kunst.
1: Dat klopt.
0: Ja, waarom?
1: Nou, we zijn natuurlijk super trots en super blij met het album en we hebben heel veel zin om te gaan delen met iedereen. Het is in principe al klaar, alle nummers zijn al opgenomen en gemixt en gemasterd en eigenlijk ready for the release. Maar we willen het echt goed doen en daarvoor komen gewoon nog heel veel externe kosten bij kijken. Kijk naar de perspromotie, met je plannen voor de release, hoe je dat gaat doen op social media. Mm. Maar ook met vinyl drukken,
0: ja.
1: Dat willen we ook gaan doen. Want dat vinden we allemaal gewoon echt, dat verdient het album ook. Om gewoon echt iets fysieks te hebben, om te kunnen delen met mensen.
0: Ja.
1: Maar ja, dat kost natuurlijk best wel veel geld, aangezien we best een jonge, onafhankelijke band zijn. En het zijn allemaal kosten voor ons. En we willen het gewoon echt goed doen. We willen een groot releasefeest gaan geven en ja, we willen het ook voor onszelf, maar ook voor iedereen, dat we echt een mooi eindproduct hebben waar we al ja, eigenlijk jaren aan werken. Dus dat is in principe waar de crowdfunding voor is.
0: Ja, waar moeten we aan denken? Bijvoorbeeld aan vinyl, hè? Want je zegt iets fysieks. Vinyl of cd, hoe moeten we dat
1: allebei
0: zien? Allebei.
1: Allebei.
0: Ja.
1: Dus we gaan het groot aanpakken. We willen en een vinyl en een cd. En daarvoor komt natuurlijk ook de cover art kijken, waar we ook weer mensen voor moeten ja, inhuren en betalen. En we hebben fotoshoots gedaan voor persfoto's, maar ook voor de art.
0: Ja.
1: Dus ja, dat soort zaken allemaal eigenlijk.
0: Ja, dan hebben we al een tip van de sluis links en rechts opgelicht. Maar wat kunnen we een beetje gaan verwachten van jullie op dat album?
1: Wat jullie kunnen verwachten is eigenlijk een reis door onze sound.
0: Ja.
1: Het is natuurlijk lastig om Kathmandu echt onder één genre te zetten, aangezien het een soort mix is van indie, pop en rock.
0: Ja.
1: Maar het is wel echt een selectie, een selectie van nummers waar we allemaal super trots op zijn. En die eigenlijk ook bedoeld zijn om de luisteraar door een soort van reis van emoties mee te nemen ook.
0: Ja, je zegt een aantal beschrijvingen, maar diezelfde Frank Bond die had er een hele mooie omschrijving voor. En misschien is dat wel een hele mooie. Wie rook rock?
1: Ja, weer ook, Rob, dat klopt.
0: Ja. Ja, wat vinden jullie zelf van dat, die omschrijving?
1: Ja, cool. Ik bedoel, Kathmandu, waar wij aan denken meestal, is eigenlijk vooral die zweverige, beetje dromerige sfeer.
0: Ja.
1: Dat is toch wel echt waar we vaak op terugkomen. En er zijn natuurlijk ook wat hardere rockplaten inmiddels gemaakt. Maar ja. Toch zorgt die zang en de instrumentatie eigenlijk voor een soort van zweverige sound die alleen maar Kathmandu kan inhouden, zeg maar.
0: Ja, ja, want inmiddels ben jij ook al flink bezig geweest met opleidingen en noem maar op. Zit dat ook een beetje in de muzikale interesse die je zelf hebt? En dat je dat op een gegeven moment meeneemt in de band? Nou, dit is misschien iets wat we ook bijvoorbeeld kunnen uitwerken.
1: Ja, zeker wel. Ja, ik schrijf voor mezelf natuurlijk ook gewoon los muziek als singer-songwriter. En ik doe een productiestudie zodat ik ook al het nummer zelf kan opnemen en kan uitproduceren, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar vaak dan denk ik van, nou, dit is niet echt een nummer dat bedoeld is voor alleen zang en gitaar.
0: Ja.
1: En dan neem ik het hele nummer of een deel van het nummer of alleen wat akkoorden mee naar Kathmandu. En als ze het ook vinden, dan wat meestal wel zo is, dan gaan we het samen uitvogelen. Het is echt prachtig om te zien hoe je dan op een eigenlijk heel ander nummer komt. Omdat het echt wordt gekatmandoïficeerd, zeg maar.
0: Ja, ja. Ja, dus dat, die omschrijving die gegeven is, wie er ook rocken, dat doet wel eer aan, denk ik zo.
1: Ja, ik vind het zeker, ik vind het heel passend, ja.
0: Ja, briljant gekozen zou je bijna kunnen zeggen.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Nou is het ook zo dat als we dit uitzenden, want het is nu woensdagavond en morgen is het de donderdag 8 oktober als we dit uitzenden. Maar ik zag nog ergens met een scheef oog dat jullie nog misschien plannen hadden om nog ergens een optreden te gaan doen. Klopt dat?
1: Dat is zeker zo.
0: Ja.
1: Wij staan 23 oktober in de PX.
0: Ja.
1: En dat is zeg maar in het thema van de kunstmaand in Edam-Volendam.
0: Ja.
1: En we staan samen met de band Sandy Flowers.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een soort ode aan de vrouw. Of in ieder geval aan bands waarin er frontvrouwen zijn eigenlijk.
0: Ja.
1: Dus daar zullen we een setje gaan spelen van 45 minuten uit mijn hoofd.
0: Ja, dus dat zou eigenlijk inhouden. De vrouw is dan even centraal. Het doet een beetje denken aan Girls to the Front. Ken je dat?
1: Ja, dat ken ik. Ja, daar ben ik mee.
0: Ja, oké. Dus dat is dan de variant zoals jullie hem gaan inzetten. Dus.
1: Ja, zo'n beetje wel.
0: Ja, weet je al iets over die avond? Waar moeten mensen zijn als ze bij Send Me Flowers en bij Kathmandu willen zijn?
1: Het zal s'avonds zijn, dus ik denk, ik weet het nog niet uit mijn hoofd, maar meestal is dat wel rond 7:30 de deuren open gaan.
0: Ja.
1: Qua line-up weet ik nog niet zoveel. Ik denk dat wij als tweede zullen spelen.
0: Ja.
1: Maar het is in ieder geval in de PX in Volendam, dus alles staat op de site, ook van de PX.
0: Oké. Dan even nog wat betreft jullie verhaal als het gaat om het album en de extra dingen die er nog bij horen te komen. Want voor de kunst, daar hebben jullie de pagina. Dat is daar te vinden, neem ik aan.
1: Ja, zeker.
0: Oké.
1: Okay. Er staat alles qua informatie en qua waarom we het eigenlijk doen. Wat ik net ook een beetje vertel, staat op de site, maar ook hoe ver we al zijn qua donaties. Dus dat gaat ook echt al heel rap.
0: Ja.
1: Dus dat is natuurlijk super fijn om te zien hoeveel steun we eigenlijk al krijgen van onze directe omgeving, maar ook indirecte omgeving.
0: Ja. Komt er nog een singeltje aan, stiekem?
1: Ja, er komt een singeltje aan.
0: Ja?
1: Zeker zo, ja.
0: Maar...
1: Oktober.
0: In oktober zelfs nog, dus deze maand nog.
1: Even kijken, de precieze datum is 23 oktober.
0: Zie je, dat is op de dag dat jullie dus daar gaan spelen in PX. Ja, oké. Okay. Nou, dan is er de laatste, allerlaatste vraag. Waar is Kathmandu te vinden op het wereldwijde web?
1: Wereldwijde web. We zijn op Spotify, heten we Kathmandu. Dus zeg maar hoofdstad van de bal in helemaal hoofdletters.
0: Ja.
1: En op Instagram heten we Kathmandu _ band.
0: Ja.
1: En diezelfde naam hebben we ook op Facebook.
0: Helemaal goed. Dan gaan wij nog de meest recente single draaien. En dat is Lovin' Won't Come Easy.

You Know The Way van Ines Marie hoorde je. En daarvoor hoorde je Loving Won't Come Easy. En in het gesprek had ik het over B-Punk. En laat dat nou die nieuwe single zijn die ik vandaag heb binnengekregen. Alleen ik kan hem nu nog niet laten horen, want het is 8 oktober. En 23 oktober, dat is nog 2 weken. Dus hij zit in de uitzending waarschijnlijk op 22 oktober. En dan zal vriend en collega Roy de Smet iets eerder zijn. Want die heeft op maandag al dienst met Roy Draait Door. Dus dan zal die hem daar al laten horen voor het Volendamse publiek. Het is overigens niet het enige optreden van Donna Marie Veerman met Kathmandu trouwens. Die dat doen op 23 oktober. Nee, want zij is ook te zien morgen in de support bij Niels Buijs. Die gaan we straks nog tegenkomen in dit gedeelte van het programma. Maar eerst gaan we nog de hele versie van Howling at the Moon draaien van Rodon Cerise.

The Devil is Still an Angel van Juan Bos. En achter deze Juan Bos schuilt, ik moet het goed zeggen, Jannik Bootsman. Ook aangereikt door vriend en collega Roy de Smet. En die zei van, dit komt ook uit Volendam. Ja, is uitgebracht afgelopen week. Howling in the Moon van Rodon Series is een nummer wat nog niet echt te vinden is op de streamingsdienst. En daarom hoor je hem hier. Gabby Lieve hoor je nu met In Times of Absolute Endings.

Morgen is dus de release show van deze Niels Buijs in de Piers in Volendam. Voorafgegaan door een optreden van Donna-Marie. Daarvoor hoorde je Gabby Lieve in Times of Absolute Endings. De laatste voor vandaag is van Alaska met Scraps. Volgende week spreken we elkaar weer. Dag!

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Sid van der Linde met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval gepleegd op de internationale luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Correspondent Desi Moore.
2: Twee ballistische raketten van de Houthis werden daar onderschept, maar die hebben wel nevenschade veroorzaakt. Want als zulke raketten onderschept worden, komen er alsnog allerlei brokstukken naar beneden. En we horen dat een kinderopvang en een kliniek beschadigd zijn.
1: Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de explosie zijn vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder het Duitse Lufthansa en Air India. Een man van 33 uit Den Haag is veroordeeld tot 4 jaar cel voor het verkrachten van een internationale student uit Zuid-Korea 2 jaar geleden. De man deed zich voor als agent om bij het slachtoffer binnen te komen. Eenmaal binnen verkrachtte hij haar. De vrouw is na het incident direct teruggekeerd naar Zuid-Korea. De huiszoekingen bij de voormalige prins Andrew begin dit jaar waren onwettig. Volgens een rechtbank in Londen heeft de politie fouten gemaakt bij het aanvragen van de huiszoekingen van Andrew's huizen in Sandringham en Windsor. De doorzoekingen gebeurden in het onderzoek naar ambtsmisbruik door de broer van koning Charles en of hij geheime informatie had gedeeld met de Amerikaanse zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel de huiszoekingen niet volgens de regels gebeurden, wil dat volgens de rechtbank niet zeggen dat het onderzoek naar hem moet worden gestaakt. De afgezette Venezolaanse president Maduro en zijn vrouw hebben in de VS een nieuwe aanklacht tegen zich ingediend gekregen. Ze worden er nu ook van beschuldigd politieke tegenstanders en Amerikaanse burgers te hebben gemarteld. Hiervoor werden ze al vervolgd voor corruptie en het faciliteren van cocaïnehandel. Maduro en zijn vrouw werden begin januari opgepakt tijdens een Amerikaanse inval. Het weer, vanavond nog een bui, vannacht gaat de wind liggen. Morgen is het bewolkt met soms regen of motregen. Het wordt 14 graden in Limburg tot 18 aan zee. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Houthis in Jemen hebben een raketaanval uitgevoerd op het vliegveld van de Saoedische hoofdstad Riyadh. Volgens Saoedi-Arabië is een raket onderschept en vernietigd, maar kwamen er brokstukken op de luchthaven neer. Die zouden schade hebben toegebracht aan een kinderopvang en een medische kliniek. Persbureau Reuters meldt ook dat er een burgervliegtuig in brand is gevlogen. Daar zou niemand in hebben gezeten. Het vliegverkeer zou zijn stilgelegd. Ook hebben luchtvaartmaatschappijen vluchten op Riyadh gestaakt, waaronder Lufthansa en Air India. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6 reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En Paardenpraat TV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zou uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterms zullen zakken, maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Vier astronauten zijn na 8 maanden teruggekeerd naar aarde vanuit het internationale ruimtestation ISS. Ze zijn met een ruimtecapsule van SpaceX geland in de Grote Oceaan voor de kust van Los Angeles. Het ging om 2 Amerikanen, een Rus en een Française. De ruimtereis duurde 237 dagen. De Franse astronaut is de eerste Europeaan die zo lang onafgebroken in de ruimte verbleef. Het weer, vannacht nog kans op een bui, koelt af naar 7 tot 10 graden. Morgen vooral in het midden en westen veel regen. In de rest van het land is het droger bij 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Nashville.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisiering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde vanavond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren vanavond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. President Trump zegt dat hij geen aanvallen zal uitvoeren op Iran voor de tussentijdse verkiezingen in de VS volgende maand. De oorlog in Iran is niet populair onder Amerikaanse kiezers. Trump heeft al vaker beloofd dat de olieprijzen na de midterm zullen zakken. Maar een akkoord tussen Iran en de VS lijkt nog ver weg. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op coming-out-dag. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren gisteravond 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS-reality-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. Bij onderwijsprotesten in Frankrijk zijn de afgelopen dag meer dan 500 mensen opgepakt. Door het hele land waren zo'n 70.000 mensen op de been. Voor de derde week worden onderwijsinstellingen geblokkeerd door studenten en scholieren. Ze eisen hervormingen in het onderwijs. Op een aantal plekken kwam het tot confrontaties met de politie. Zo'n 50 agenten raakten gewond. De Franse onderwijsminister heeft al gezegd dat hij duizenden extra leraren wil inzetten om de crisis aan te pakken. Maar de demonstranten vinden dat niet genoeg. Het weer. Vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil de executie van legerpsychiater Nidal Hassan live uitzenden. Hassan schoot in 2009 op de militaire basis Fort Hood in Texas 13 militairen dood die zouden worden uitgezonden naar Afghanistan. Meer dan 30 mensen raakten gewond. Eerder deze week gaf president Trump goedkeuring voor de inzet van een vuurpeloton bij de executie. Het gebruik van een vuurpeloton is al zeldzaam in de VS en een openbare executie gebeurde er voor het laatst in 1936. De executie van Hassan staat gepland op 3 december. Bij de Tweede Kamer zal zondag toch een regenboogvlag wapperen. Een meerderheid van de Kamer stemde afgelopen avond voor het hijsen van de LHBTI-vlag op Coming Out Day. Het wel of niet hijsen van de vlag leidde de afgelopen dagen tot discussie in Den Haag. Na verzet van de christelijke SGP trok het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer het besluit om de vlag te hijsen terug. In de hoofdelijke stemming die volgde waren 90 Kamerleden voor en 36 tegen. De Gouden Televisiering is dit jaar gewonnen door de SBS6-serie De Bondgenoten. De andere genomineerden waren consumentenprogramma Kassa van BNNVARA en de dramaserie Woeste Grond van Avro Tros. Jan Versteeg won de televisiering voor beste presentator. Hij presenteert ook het programma De Bondgenoten. Annette Malherbe won de televisering voor beste acteur voor haar rol als Emma in de serie Rust en Vreugd. En PaardenTV, het YouTube-kanaal dat over paarden gaat, won de prijs voor het populairste kinderprogramma. De brand bij het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle, dat meldt de veiligheidsregio. In de kruipruimte van de parkeergarage onder het historische stadion was brand uitgebroken en daarbij kwam veel rook vrij. Het duurde enkele uren om bij de brandhaard te komen. Even na 00:30 vannacht was de brand onder controle. Het weer vannacht zijn er opklaringen en het koelt af naar zo'n 9 graden. Vanaf de vroege ochtend gaat het op steeds meer plekken regenen. Het wordt 18 graden aan zee en 14 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.